Fruitsef nuti pipantu creator, efiotum in sois op nuti pensotirisu, os per Christus.